mij ibers kom haal. Maak het je die laatste maal. Elke dag is een gedachte. Elke kamer met geheel. Elke aardse droom van rijkdom.

me vergewe. Het was my lewe. Op my vel geknees om in te wees in my lewe.

RSG se matriek hersienreeks is terug op groot aanvraag en hierdie jaar doen ons dinge nog beter. In samenwerking met die skole ondersteuningsentrum bied ons 10 hersienlesse in 10 weke aan. Matrikulante, ons nooi julle allemaal vriendelik uit om vanaf 4 Augustus by ons aan te sluit. Hou ons sosiale platforms dop vir die skedule en maak seker dat jy dinsdae tussen 7:30 en 8:00 by Kompas ingeskakel is.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

0: Maar welkom.
1: Ik hoop om u een voortreffelijke gezondheid aan te treffen. Ons begin vandaag met een redelijk interessante opname. Dit is een Russische orkest in een Russische lokaal met een Russische pianist en een Russische dirigent. En hulle speel een Amerikaanse muziekie. Dit is mijn bijdrage tot beter verstandhouding tussen die twee bekleiers daarboven. Die componist is George Gershwin, wat hoofdzakelijk als jazz en ik wil niet zeggen lichte muziekcomponist bekend is niet, want lichte muziek, hoe omschrijven mensen dit nou? Maar die ontstaan van die concert in F was op die 12 februari 1924 tijdens de uitvoering van die Rhapsody in Blue in die Aeolian Hall in New York. Een dag na die concert bel Walter Damrosch voor George Gershwin. Damrosch, denk ik, was in daardie stadium die dirigent van die New Yorkse symfonieorkest. En hij vraagt voor Gershwin om een klavierconcert te schrijven. Gershwin was in daardie stadium redelijk bezig. Hij was bezig om tegelijkertijd te werken aan 3 Broadway muziek blijf spelen. En hij heeft voor Damrosch gezegd, hou net een beetje vast alsjeblieft. In een jaar daarna, in 1925, in juli, is die eerste deel van die klavierconcert klaargemaakt. Die tweede was in augustus en die derde in september. Ons kan uiteraard net naar 1 van die delen luisteren. En ik heb besluit, kom ons speel die eerste deel. Die dirigent is Mikhail Pletnev en die pianist is zo'n jaar of wat geleden zijn valsjeun van die week, Alexander Malofeev. Hij is nu al 23, hij is nog net zo blond zoals altijd en hij is een formidabele pianist. Hier is dan die eerste deel van George Gershwin's klavierconcert in F.

Hulle weet ook maar nie dat een mensie tussen die dele klap nie. In elk geval, dit was die eerste deel van Gershwin's klavierconcert in F. En die pianist was Alexander Malofiev. Ek oorweeg dit sommer om hom weer valsien van die week te maak. Die orkest was die Russische Nationale Orkest onder leiding van Mikhail Pletnev. Nou, een weergave van die Onze Vader. Maar het wordt in Afrikaans gesing door een Amerikaanse studentengroep. Dit is die koraal van die Missouri Staatsuniversiteit.

Indrukwekkend, denk ik. Een klomp Amerikaners met die Onze Vader en Afrikaanse verwerking daarvan. En ik denk hulle Afrikaans is voortreffelijk. Die dirigent van die koor is wel Afrikaans, maar ik kan nou om die dood niet zijn naam iewers kry nie. Dit was die gemengde koor van de Universiteit van Missouri, wat hier op tour was. Mozart het sy Adagio in E-majeur vir viool en orkest, die in Kegel 261 geskryf toe hy 20 jaar oud was. En schijnbaar was dit een alternatief vir die stadige deel van sy vioolconcert nummer 5, die 1 in A. Daar is een story dat Mozart het speciaal vir die violist Antonio Brunetti geskryf het, wat geklaard dat die oorspronkelijke stadige deel was te kunstmatig. Goeie genade, ze wonder die weer het om nie onmiddellik gepiets nie. Hier is hy, die Adagio in E-majeur vir viool en orkest, Kegel 261. Die violist is Frank-Peter Zimmerman en die orkest is die kamerorkest van die Beierse Uitsaai.

Sondagoggend en oggendstemming nooi ek jou om die week met rus en skoonheid te begin. Luister na tydlose musiek van onder andere Bach, Haydn en Elgar, voor ek met Michael W. Smith sy roerende prayer for Tyler afsluit. Musiek wat nie net mooi klink nie, maar ook diep raak, dit is oggendstemming. Sondagoggend net na die sessie nuus en weer, saam met my, Tarien Oosthuizen.